0: Torsen, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
0: King Distortion. King Distortion.

Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.

0: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde tot diep in de nacht. De tijd dringt, want de begroting moet vanavond af zijn en moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur wordt er verder onderhandeld. Het waterschap Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om dat op te vangen. Ook veel regen op Sint Maarten, daar zijn vandaag alle scholen dicht. Reden zijn resten van de tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint-Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. En familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien. In de kustprovincies geldt code geel. Vanmiddag blijft het wisselvallig, maar breekt ook af en toe de zon door. En het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken.

0: Niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Dirkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie nu een vast energiecontract afsluit, is op jaarbasis zeker €600 duurder uit dan in februari. En dat komt volgens nu.nl door de gestegen energieprijzen. Vooral de gasprijs ging flink omhoog, maar ook stroom werd duurder. Dat komt door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA zijn het niet eens over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan vanochtend verder. In Meeden in Groningen woedt al sinds zaterdag brand in een hoogspanningsstation. In ondergrondse ruimte staat koelolie in brand en blussen is bijna niet te doen, meldt RTV Noord. De brandweer laat de boel daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden zitten nog dagen in de stank en de rook. En een verrassing in de eerste ronde van het tennistoernooi US Open. Novak Djokovic heeft verloren van een jonge Argentijn, Mariano Navone. Het is in jaren niet gebeurd dat Djokovic in de eerste ronde van een Grand Slam naar huis werd gestuurd. Hij won de US Open 4 keer, de laatste keer was 3 jaar geleden. En dan het weer van Weer Online. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Omdat het flink kan onweren is code geel afgegeven. Soms komt ook de zon even door en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.
5: In de ochtend.
3: Kink.
6: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
7: Het is weer maandag. Die dag waarvan ik altijd denk: yes, we mogen weer.
5: Goedemorgen.
7: Goedemorgen met onze vrienden. Het is weer maandag. We mogen weer. Gloednieuwe week voor Keihard in de Ochtend op Kink Distortion. We zijn er iedere werkdag tussen 7 en 9. En hoe was jouw weekend? De mijne, als ik die mag delen, was divers. Laat ik het zo zeggen. Ik heb het al eerder met jullie gedeeld. Ik ben naast dat ik natuurlijk midden in de metal zit, ook president van onze plaatselijke carnavalsvereniging. En afgelopen zaterdag is bij ons het verenigingsseizoen weer begonnen, dat we met heel veel leden een leuke dag hebben gepland. Maar dat betekent ook dat ik die dag, de hele dag, Nederlandstalige carnavalsmuziekachtige dingen heb moeten aanhoren. En ik was kapot toen ik zaterdagavond thuis kwam. Niet alleen van de biertjes en zo, en andere leuke lekkere dingen, maar ook de muziek. Mijn oortjes deden zeer. Dus gisteren, toen lekker weer in mijn studio mezelf opgesloten, allemaal lekkere nieuwe muziek geluisterd. Nieuwe metal tracks voor de komende week, voor Keihard in de Ochtend. Welke platen gaan we allemaal meenemen? Welke gaan we laten horen deze week aan je? Nou, blijf luisteren, want dan krijg je het allemaal de komende week te horen. Maar, zoals iedere dag, en dat is vandaag niet anders, gaan we naar een podium in het land. En vandaag richten we onze blik op Doornroosje, Nijmegen. Want daar speelt een bijzondere band. En ik vraag mezelf af, als ik wel eens muziek van ze luisteren, zou ik het 1,5 uur volhouden om daarna te luisteren? Nou, ik heb het over Eugene de Poitrien. Zij spelen vanavond in Doornroosje. En vandaag mogen zij het bal openen van de hele week. Keihard in de ochtend. Eugene de Poitrien. En dit is Samiz.
5: Keihard in de ochtend. Met Mike Arns. Kink Distortion.
8: Hey Mike.

Metallica keihard in de ochtend. And Justice for All. En daarvoor nog Van Jean, de Patrien en Sarniz. En vanavond spelen zij dus in Doorn Roosje, Nijmegen. We gaan je voorstellen aan de nieuwe grote dikke ikketip van deze week. Dat is de plaat die je de hele week gaat horen in Keihard in de Ochtend. En deze week is een plaat die eigenlijk al 2 weken oud is, maar die blijft maar groeien bij mij. Die is dus, zoals de Engelsen zeggen, it's really getting into me. Ik heb het over de single van Green Lung, Black Magic Radio. En het grappige is, als je dadelijk naar de plaat gaat luisteren en luister ook naar de tekst, ze zetten in dit nummer een soort fictief occult radiostation neer. En de band doet dan alsof ze de ether hebben gekaapt en via een oude radio hun eigen boodschap aan het uitzenden is. Ja, natuurlijk. Hey, ik ben ook een radioneurd, dus ook de inhoud van het nummer spreekt mij aan, laat ik het zo zeggen. Vandaag dus stel ik je voor aan de nieuwe grote dikke ikketip van deze week. Je hoort hem de hele week in Keihard in de Ochtend. Deze week is het de single van Green Lung. Het staat op een album Necropolitan. Dat komt op 11 september uit. Dit is Black Magic Radio. De hele week op deze radio op King Distortion in Keihard in de Ochtend.

Tremonti tijdens je eiertik momentje en Leave It Alone. En daarvoor de nieuwe grote dikke ikke tip van deze week. Green Lang en Black Magic Radio. Wat mag ik straks nog allemaal meer voor je gaan draaien hier in Keert in de Ochtend? Ik zie Judas Priest, Bring Me The Horizon, Five Finger Death Punch en zometeen Dragon Force, Through The Fire and Flames.

0: Toedaloo.
1: Levering vuurwerken.nl.
2: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
3: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Dit is Kink Distortion.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Die maken autorijden duurder, maar de stijging kan ook doorwerken in bijvoorbeeld de prijs van de dagelijkse boodschappen. In de Grand Canyon in Amerika is een dode gevallen door overstromingen en 15 mensen worden vermist. Het komt door noodweer in het weekend. Tientallen mensen werden geëvacueerd. En Iran zegt dat Amerika een supertanker in de straat van Hormuz in brand heeft geschoten en dat er een Amerikaanse drone is neergehaald. Ook zijn uit wraak Amerikaanse bases in de regio beschoten met raketten. En dan het weer van Weer Online. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Vanwege onweer geldt code geel. Soms is er ook wat zon en het wordt gemiddeld 19 graden.

Het staat op het album Legacy, wat 31 juli uitkwam. Je hoorde Five Finger Death Punch en De Oppresso Liber. En daarvoor de vingervlugheid van Herman Lee en Sam Todman, gitaristen natuurlijk van Dragon Force. En je hoorde Through the Fire and Flames. Zo dadelijk hebben we een bokswedstrijd tussen de duivel en God. En Rob Halford heeft het ooit uitgelegd dat je het niet moet zien dat het kwaad gaat winnen in dit nummer. Maar juist andersom, het is juist het verhaal dat Rob koppelde aan de conflicten en spanningen die hij in de wereld zag. En uiteindelijk het goede het kwade overwint en de liefde komt bovendrijven. Dat hebben we natuurlijk het liefst. Maar nu eerst nog Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart?

Judas Priest en de bokswedstrijd tussen de duivel en God. The Serpent and the King. Straks na 8 uur, keihard in de ochtend op King Distortion, heb ik nog Sepultura voor je. Seven Dust. We trappen af met 2 Minutes to Midnight van Iron Maiden. En geef ik je een overzicht van de top 10 van de lijsten van Acheman. De hitlijst die je afgelopen week hebt kunnen horen, weer afgelopen vrijdag op King Distortion. Daar gaan we de top 10 met je mee doornemen. En we draaien natuurlijk de nummer 1. En dit was de grote dikke ikke tip van vorige week. Angelus en Petrida, dit is Cycle of Ruin.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it.
6: Voor die 2

0: 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel ongeveer 1 op de 5. Ze gaan in Nederland aan het werk en betalen dan dus ook belasting. Door noodweer dit weekend in de Grand Canyon in Amerika zijn daar overstromingen en is er een dode gevallen. 15 mensen worden vermist. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam in de bergen. Ook bij andere waterkrachtcentrales zitten door de overstromingen werknemers vast op onbereikbare plekken. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. En 6 op de 10 Nederlanders zijn bezorgd over de oplopende brandstofprijzen. Autorijden wordt zo steeds duurder. Maar ook boodschappen kosten meer omdat de duurdere brandstof doorwerkt in hogere prijzen. Vooral ouderen en mensen met een laag inkomen zitten met die stijging in hun maag. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer. Eerst vooral in het noorden en westen, later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. En dat was het ANP Nieuws.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.
14: Kink Distortion.
15: Keihard in de ochtend.
12: Kink.
16: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Sepultura natuurlijk en Territory van het waanzinnige album Chaos AD. En ik wacht echt op de dag tot de gebroeders Cavalera eens een kopje koffie of wat anders gaan drinken met Paulo Junior en vooral Andreas Kisser. Hey jongens, ga toch weer samen wat doen. Want deze vibe die Sepultura had, jongens, die is onevenaarbaar. Is dat een woord? Nou, is dat vast wel wat ik bedoel. Lijst van Acherman, die gaan we zo dadelijk doornemen. De top 10. En we gaan de nummer 1 draaien. Het is de lijst die je afgelopen vrijdag hebt kunnen horen op King Distortion. Nou, mocht je dat hebben gemist, ik neem de top 10 met je door. En dan heb ik ook nog In Flames straks voor je. In Keihard in de Ochtend op King Distortion. En nu Seven Dust en Construct.

Seven Dust en Construct. Keihard in de ochtend. Kink Distortion, goedemorgen. De lijst even door te nemen. Ga ik dadelijk ook hardop doen trouwens met jullie. De top 10 van de lijst van Acheman. Op 10 nieuw binnen. Ghost Among the Obelisks van Wolves in the Throne Room. Geweldige nieuwe single trouwens van Wolves in the Throne Room. Nummer 9, de plaat die je voor 8 uur nog hebt kunnen horen. En de grote dikke ikke-tip van vorige week. Angelus Apatrida en Cycle of Ruin. Anthrax, Everybody's Got a Plan, komt nieuw binnen op nummer 8. En gestegen van 12 naar 7. Mental Cruelty en Raise the Raven Banner. Mastodon in the Ruins. Trouwens even, Marrow Deep is afgelopen vrijdag uitgekomen. Kippenvel, van mijn kruin tot aan mijn enkels. Wat een geweldige plaat. Maar goed, de single In the Ruins van Mastodon die zakt wel. 5 plaatsen van 1 naar 6. Mystic Prophecy, Robots, nieuw binnen op nummer 5. En in de tweede week van 2 naar 4, Glory Hammer, Die with a Sword in My Hand. Op nummer 3 nieuw binnen, de Weekly Pit van deze week, Enslaved, Solar Will. En op nummer 2 gestegen van 15. Dat is niet waar, gestegen van 17, 15 plaatsen omhoog. Corleone en dat heet Howling at the Moon. En we hebben een gloednieuwe nummer 1. Een plaat die we vorige week al een aantal keer hebben gedraaid in de ochtendshow in Keihard in de Ochtend. En gelukkig nu ook de nummer 1 in de lijst van Acheman. En mag ik hem weer draaien. De nieuwe single van Down op nummer 1 nieuw binnengekomen. Dit is Blood Oath.

0: Ze sloten de afgelopen editie van Dynamo Metal Fest af in Flames in Keihard in de Ochtend. Take This Life en daarvoor de nummer 1 in de lijst van Aggerman. Down Blood Oath, het is geen standalone single. Maar er komt een compleet album aan, Volume 5. En die wordt op 20 november aanstaande uitgebracht. Zo dadelijk mag ik voor jou gaan draaien muziek van Orbit Culture. Een classic van Georgia Satellites. En over een paar minuutjes al Gojira en Silvera.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling.

0: betaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Oh, Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Die maken autorijden duurder, maar de stijging kan ook doorwerken in bijvoorbeeld de prijs van de dagelijkse boodschappen. In de Grand Canyon in Amerika is een dode gevallen door overstromingen en 15 mensen worden vermist. Het komt door noodweer in het weekend. Tientallen mensen werden geëvacueerd. En Iran zegt dat Amerika een supertanker in de straat van Hormuz in brand heeft geschoten en dat er een Amerikaanse drone is neergehaald. Ook zijn uit wraak Amerikaanse bases in de regio beschoten met raketten. En dan het weer van Weer Online. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Vanwege onweer geldt code geel. Soms is er ook wat zon en het wordt gemiddeld 19 graden.
1: Kink Distortion.

0: dan maakt het dit een stuk minder erg om in een file te staan. Of iets anders minder leuks, zeg maar. Gojira en Silvera op Kink Distortion. We hebben zometeen een classic voor je van Georgia Satellites, Open All Night, plaat uit 88. Ik pak even het singeltje erbij, want die heb ik hier voor mijn neus. Grote hit, nummer 6, in de Rock Charge in Amerika in 88. Mocht je denken, wat komt me die stem bekend voor van de zanger van Georgia Satellites? De zanger-gitarist van Georgia Satellites is namelijk Dan Beard. En die had in de jaren 90 een grote hit met I Love You, Period. Nou, daar ken je hem van. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, kijk ik ook nog even met je mee naar 1956. Want er was een behoorlijke herfstachtige dag. Nou, dat komt wel een beetje overeen met de dag van vandaag. Je hebt het zo net gehoord. Het is een onstuimige dag met heel veel regen. Maar dat was ook in 1956. 'S Nachts was het maar 3,8 graden. En overdag werd het maar ongeveer 16 graden. En daarna was het heel herfstachtig op die dag. Nou, jij wilt gewoon weten wat de exacte temperatuur op dit moment is. En daarvoor is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de Kink Studios. Want daar staat onze enige echte, keihard in de ochtend, weermachine.
1: Haal die kutrappen op!
2: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
3: ...16,4 graden.

0: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
9: Loco. De Lulu.
10: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
11: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Internationale studenten kosten ons land geld, maar ze leveren vaak nog meer op. De politiek wilde de instroom lang beperken vanwege kostenposten als sociale zekerheid en zorg. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de studenten steeds vaker blijven, hier aan het werk gaan en dan dus ook belasting betalen. Een vast energiecontract is veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer dan in februari, meldt nu.nl. Het komt vooral door de gasprijs. Die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook stroom is duurder. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de overstromingsramp in de Himalaya. Maar het kunnen er nog vele malen meer worden, want duizenden mensen worden vermist, ook buitenlanders. Verder zitten er mensen vast op onbereikbare plekken. Bijvoorbeeld werknemers van waterkrachtcentrales in de bergen. En countrylegende Dolly Parton is begraven. Vrijdag was de uitvaart in Nashville. Ze is bijgezet in het graf van haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Bij het graf liggen intussen gastenboeken voor fans. Hun is gevraagd geen bloemen mee te nemen, maar iets te geven aan een van Dolly's goede doelen. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer, eerst vooral in het noorden en westen en later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. En dat was het ANP Nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kink. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Nu met Clubcar Wij 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwij, maak het mooier.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zitten sinds een uur weer bij elkaar om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen over de begroting. Gisteren lukte dat ondanks uren praten niet. Maar de druk groeit, want vanavond laat moet het klaar zijn. Struikelblok is de koers om steun te krijgen vanuit de oppositie. De kapitein van de veerboot die verging bij Cyprus heeft het zinkende schip verlaten, zeggen passagiers. Ook zeggen ze dat de deuren aan boord op slot zaten. De verhalen worden meegenomen in het onderzoek. De bemanning is gearresteerd. 8 mensen zijn verdronken en er zijn ook nog vermisten. In Nepal worden nog duizenden mensen vermist na de overstromingsramp, ook veel buitenlanders. Zuid-Korea stuurt een eigen team om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die werkte bij een stuwdam in de bergen. Het dodental ligt nu boven de 900, maar dat kan nog veel verder oplopen. En het avontuur van tennister Venus Williams op de US Open is alweer voorbij. Ze werd in de eerste ronde verslagen. Williams maakte vorig jaar haar entree in het proftennis, maar dat gaat niet erg goed. Ook Novak Djokovic is in de eerste ronde verslagen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge periode breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Lulu. Gek.
6: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Kink Distortion.

0: what sorry means.
1: Kink. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen was vannacht een explosie. De klap was volgens de regionale omroep zo hard dat een deel van de voorgevel loskwam en ruiten sprongen. De oorzaak van de explosie is onduidelijk. 3 jaar terug was er ook een explosie bij het restaurant. Toen werd de eigenaar afgeperst. In Nepal zijn de massabegrafenissen begonnen na de overstromingsramp. Honderden lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar om de hygiëne kan het begraven niet langer wachten. Er worden DNA-monsters genomen om identificatie later alsnog mogelijk te maken. In Zuid-Korea is de leider van de Moon-secte veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. De leider is de vrouw van de overleden oprichter van de secte. Ze gaf de vrouw van ex-president Yoon dure cadeaus om zo gunstig beleid af te dwingen. De voormalige First Lady kreeg zelf ook celstraf omdat ze de cadeaus aannam. En zangeres Olivia Rodrigo is erg blij met de opbrengst van haar festival in Californië, Daisy Chain Fields. Ze haalde 20 miljoen op voor hulp aan vrouwen en meisjes en zegt op Instagram: "Het was de grootste vreugde uit mijn carrière." Onder andere Chapel Roan trad op en zegt tegen Rodrigo: "We hebben mensen zoals jij nodig." En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken, geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: doedeloe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Kink. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melk Unie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Koekoek.
13: De Lulu.
12: Gek.
10: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest.
2: Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Alarmcentrale Eurocross heeft de afgelopen zomervakantie ruim 10% meer hulpvragen gekregen dan vorig jaar. De meeste gingen over hondsdolheidsbesmettingen en kwamen van mensen die in Indonesië en Thailand verbleven. Verder trokken veel mensen aan de bel die op reis te maken kregen met natuurgeweld, zoals bosbranden. Premier Jette en zijn coalitiegenoten hebben weer een deadline gemist voor de begroting. Die zou nu worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar later vandaag. Er wordt nog altijd overlegd over de aanpassingen die nodig zijn om steun van de oppositie te krijgen. De begroting moet vandaag naar de Raad van State om alles op tijd klaar te hebben voor Prinsjesdag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. Het beweegbare deel moet dringend op de schop omdat er scheurtjes in zitten. Fietsers en bromfietsers kunnen de brug gewoon blijven gebruiken, net als hulpdiensten. Over een paar jaar wordt de Zeelandbrug helemaal opnieuw geasfalteerd. En een week na haar overlijden heeft Dolly Parton weer een hoge positie te pakken in de Amerikaanse Billboard albumlijst. Een verzamelaar met haar grootste hits staat nu op 5. Ook bij ons doen de platen van Dolly Parton het goed. Ze staat met 2 albums in de albumtop 100. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Die kunnen stevig zijn, daarom geldt code geel. Soms breekt ook de zon door en het is gemiddeld een graad of 19. En dat was het ANP Nieuws.
11: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Kink Distortion.

0: Distortion. Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding. En,
10: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zitten muurvast met hun overleg over de begroting, zeggen ingewijden. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond, ook omdat vicepremier Jessel-Gus tussendoor weg moet. Struikelblok zijn de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De Milieudienst Rijnmond heeft vanmorgen tientallen klachten gekregen over een gaslucht. Die kwamen naar het Hoek van Holland, maar ook uit Den Haag en Naaldwijk, meldt de regionale omroep. De geur bleek te komen van olie aan boord van een schip in de Haagse petroleumhaven. De lading is overgepompt. In het bos tussen Dronten en Kampen wordt opnieuw gezocht naar sporen van een man die al 2 jaar wordt vermist, Mark Jaskulski. Hij vertrok destijds van huis in Dronten, maar alleen zijn fiets werd teruggevonden, meldt de media. Bij een zoektocht eerder deze maand werden botresten gevonden, maar die bleken van iemand anders te zijn. En in dierentuin Avifauna in Alphen aan de Rijn is ook de laatste ontsnapte mara teruggevonden. 2 andere mara's werden gisteravond al teruggevonden. Zij liepen buiten het park rond. Avifauna bedankt iedereen die heeft helpen zoeken. Mara's zijn knaagdieren die lijken op een grote haas. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

King.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta, 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man die terecht stond voor een plan om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Er was TBS geëist, maar de rechtbank vindt hem niet gevaarlijk. Hij is wel verward, maar dat is op zich niet strafbaar. De man dacht dat hij een geheime relatie had met Amalia of met Alexia. Dat maakte voor hem niet uit, zei hij. Het is heel spannend bij het begrotingsoverleg, zegt een ingewijde. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zijn het nog steeds niet eens over de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. In Zwitserland is een verdachte opgepakt na de fatale schietpartij zaterdagnacht op een dance-event in de stad Aarau. Een vrouw van 22 kwam om, 5 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt nog waarom er werd geschoten en gaat er intussen van uit dat er maar 1 dader was. En 3 vakantieparken van Peter Gillis zijn te koop gezet door een schuldeiser. Hij leende Gillis miljoenen, maar die zou zijn betaalverplichtingen niet zijn nagekomen. Het hypotheekrecht op de parken was het onderpand bij die lening. Gillis bekijkt nu hoe hij de gedwongen verkoop nog kan voorkomen. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
8: Kink.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
10: Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Oud-politicus Elko Brinkman is overleden. Hij was 78 jaar. Brinkman was in de jaren 90 even partijleider van het CDA... en werd later ook minister van Volksgezondheid. Daarna was hij voor het CDA nog fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Brinkman was kort ziek en overleed in het ziekenhuis in Leiden. Het is niet bekend wat hij had. Een verwarde man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren... krijgt niet de TBS die was geëist. De rechter vindt dat hij een obsessie had voor het koningshuis. Vooral voor Alexia en Amalia, maar dat is niet strafbaar. Hij bleek ook schizofreen en wil daarvoor behandeld worden... maar de rechter kan dat niet verplichten. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus... is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen het kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, maar nog niet iedereen is gevonden. En Omroep Ongehoord Nederland heeft een programma van internet gehaald... nadat daar veel ophef over was ontstaan. In het programma Let's Twist Again werd een toespraak van Hitler besproken... en werd onder meer gezegd dat hij sommige dingen heel goed zei. Die opmerking leidde tot boze reacties van Kamerleden. Het weer van Weer Online... De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hey, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Deze week in de bonus, Optimal, 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding, 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: King's Distortion.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen. 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram. 1 plus 1 gratis. En Hak. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet, zegt oud-SGP-kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte, maar daarna had de Kamer kritischer moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. CDA-leider Henry Bontebal noemt de overleden Elko Brinkman een loyale man die zich veerkrachtig inzette voor het land. Brinkman overleed vandaag in het ziekenhuis. Hij was 78 jaar. In de jaren 80 was hij minister van Volksgezondheid en later een tijdje CDA-partijleider. Premier Jetten noemt hem een man van duidelijke standpunten. Na de overstromingen in Nepal wordt nu via satellietbeelden duidelijk hoeveel schade de vloedgolf heeft aangericht. Meer dan 2500 gebouwen zijn verwoest. In een plaats vlakbij de Chinese grens is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd. Er worden nog duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En Marius Borg Heuby mag naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Hij zit thuis met een enkelband en mag het landgoed eigenlijk niet verlaten. Maar voor een uitvaart in de familie wordt een uitzondering gemaakt. Die is volgende week woensdag. Borg Heuby werd veroordeeld voor verkrachting en mishandeling. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.

welkom vanuit de huiskamer van Studio Jotham. Dit is Live en Puur op King Distortion. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de Lage Landen. En vanmiddag is het dan zover. De laatste Live en Puur Silver Special voor dit jaar. Het zit er weer op, maar dat betekent dat we vanaf volgende week weer gewoon lekker live bands hier in onze huiskamer hebben staan. En ik kijk er heel erg naar uit. En we gaan er vandaag nog wel eventjes uit met een heerlijke lijst aan muziek. Verwacht zoals altijd nieuwe releases. We kijken nog even naar wat festivals. En we hebben natuurlijk de battle. Wie zal er dit keer winnen? Je hoort het straks. Maar nu eerst ter afsluiting van de zomerspecials. Een heerlijke cover voor bij de zomer. Dit is Simple Plan met Happy Together.

0: Happy Together. Simple plan. Lekker binnenkomen, Jelle.
1: Ja, dat dacht ik. Dat is een goede voor de zomer, toch?
0: Ja, dat zeker. En de zomer begint langzaam een beetje weg te kabbelen. Het is 's nachts weer gewoon te doen om lekker te kunnen slapen ook.
1: Oh, dat kon ik hiervoor ook gewoon. Alles open.
0: En al die muggen en al die hitte. Ja, jij zit natuurlijk niet direct onder een plafond met jouw bed.
1: En ik zit wel onder een plafond, maar minder direct.
0: Ja, nou, en ik zit er op een halve meter waar ik geen raampje heb, waar de warme lucht een beetje weg kan ontsnappen.
1: Dat is niet handig, hè?
0: Nee, daarom. Dus ik ben er heel erg blij mee dat het inmiddels een beetje is afgekoeld. En we zitten daarmee ook alweer, ja, wat je net al zei, gewoon de laatste uitzending van de, ja, van de zomerspecials.
1: Ja, het is alweer bijna september. Het is toch gekke werk?
0: Oh, dan kunnen we volgende week kunnen we weer één nummer erin gooien.
1: We kunnen gewoon heel veel nummers erin gooien.
0: Ja, maar in ieder geval één nummer die gewoon één keer per jaar mag.
1: Ja, maar ga je dit aan het begin van september doen of aan het einde van september?
0: Nee, aan het begin. Alhoewel, ja, het wordt natuurlijk wel een toffe maand.
1: Daarom.
0: Ik ga er nog even over nadenken.
1: Ga jij er even over nadenken? Dan horen we vanzelf al wat het allemaal wordt.
0: Zeker. En we hebben natuurlijk de afgelopen week hebben we jullie een beetje gevoerd met nostalgie voor ons beiden. Waarvan voor mij de cd's nog gewoon regelmatig in de auto voorbij komen. Dat gaat natuurlijk om Punkorama. En ja, we zijn inmiddels bij Punkorama nummer 5 beland. En ja, voor de oplettende luisteraar, vorige week hebben we inderdaad nummer 3 gedraaid. Maar we hadden al een aantal weken terug hadden we nummer 4 al in de lijst staan.
1: Ja, we begonnen heel actief zonder eigenlijk dat we het zelf door hadden met Punkorama 3.
0: Nee, 4.
1: Ja, sorry, 4. En toen zijn we inderdaad van, misschien moeten we gewoon nu eventjes teruggaan. Eerst 1, dan 2, 3. Ja, nee, klopt. Dus ja, dat.
0: Ja, dus inmiddels zijn we bij nummer 5 beland. En daar staan meerdere hele vette bands op die we nog steeds echt met regelmaat luisteren. En ook één band die ik gewoon echt jarenlang verkeerd heb uitgesproken. Wat echt gewoon beschamend is. Omdat
1: wil je even laten weten aan de luisteraars hoe je het altijd uit hebt gesproken?
0: Ja.
1: Of kan men het gewoon naar ons toesturen? Van, hey, ik denk dat ze dit heeft gezegd.
0: Nou, ik wil het ook wel zeggen. Want volgens mij is het inmiddels wel algemeen bekend dat ik het altijd als H20 heb aangekondigd. Terwijl het gewoon H2O is, mijn lievelingselement waar ik gewoon elke dag in te vinden ben. Dus het is gewoon echt heel erg beschamend. Maar het blijft een super vette band. Ja. En die stond gewoon jaren geleden ook al op Punkorama.
1: Ja, en ze spelen gewoon nog steeds. Maar dat heb ik met meerdere bands die op die cd staan of de albums. Maar welke is het?
0: Het nummer bedoel je?
1: Ja.
0: Guilty by Association natuurlijk.
1: Gezellig.

0: Ja, en, je kan natuurlijk uit die tijd Millicolin niet wegdenken. No Cigar. Ik kan alleen maar zien. Volgens mij was dit toch die clip, weet je dat gewoon nog? Dat ze gewoon aan het skateboarden waren. En,
1: dat weet ik er zo niet meer. Ik weet wel dat één nummer van hun. Daar zit een stukje tekst in. En dat is: It's green on every traffic light. It must be some kind of sign. En dat nummer. Ik zie het nog zo voor me dat ik de allereerste keer dat ik in mijn eentje in de auto in Haarlem reed.
0: Ja.
1: En echt letterlijk elk stoplicht was ook op groen. Dus dat was echt zo'n herinnering waarvan ik denk van echt, ja. En als ik dan nu Millicolin hoor, dan denk ik van oh ja, het is groen.
0: Ja, nee, dat snap ik wel inderdaad. En over goede herinneringen gesproken. Ja, vorige week wens je me al eventjes succes met het draaien op een bruiloft van afgelopen weekend.
1: Mm-hmm.
0: Want samen met Roel waren wij... op de bruiloft van Justin, drummer van Swan Slaughter.
1: Oh, wat vet.
0: En dat was een hele mooie mix van allemaal core mensen met tatoeages en dergelijke. En de andere kant van de familie. En dat was meer allemaal van de Hollandse meezingers en dat soort dingen. Dus dat wisselde elkaar de hele tijd een beetje af. Tot op een gegeven moment de core mensen ook gewoon lekker mee gingen doen met de Hollandse meezingers. En sindsdien heb ik al die nummers zo'n beetje in mijn kop zitten.
1: Oh.
0: Ah, dus de zon zien zakken in de zee. En
1: je had een belofte gemaakt, Jelle.
0: Nee, klopt. Maar dit was ook geen zingen. Echt, geloof mij, dit was geen zingen.
1: Oké, nou vooruit. Hey, maar dat betekent dat je vanavond dus even een beetje kan afkicken en eindelijk weer goede muziek kan luisteren.
0: Ja, nou, sowieso hebben we toen ook heel veel goede muziek geluisterd en gedraaid. Dus daarvan had ik ook zoiets van, ja, het moet toch eventjes even een dingetje. Want hoe vaak heb je meegemaakt dat er gemorst wordt op een bruiloft?
1: Nou, nog nooit, want ik ben nog niet op zo heel veel bruiloften geweest. Maar sowieso, het was allemaal heel netjes en heel erg formeel.
0: Ik kan je zeggen, hier werd gemorst op de bruiloft. Er werden pogingen gedaan tot crowdsurfen. Alleen net zoals het plafond bij jouw bed heel laag is, was daar het plafond ook redelijk laag.
1: Ah.
0: Dus dat ging net niet. Maar dat was wel één groot gekkenhuis. En supergezellig en geweldig. Dus toen had ik zoiets van, nou weet je wat, als een nummer van Swan Slaughter er zo goed ingaat, dan kan Counting Worms er ook wel eventjes bij. En inderdaad, dat ging er ook lekker op. Dus bij deze nog eventjes Swan Slaughter en Knock Loose. Voor Justin en jou. Gefeliciteerd nog beiden.
1: Van harte.

0: toch wel echt heel erg lekker. Ik kan het nog steeds niet, maar Jelle, kan jij hem?
1: Wat?
0: Arf, arf. Het was in ieder geval No Clues met Counting Worms. Het blijft zo'n klassieker en zo lekker. En daarvoor natuurlijk Swans Ladder met Off With Their Heads. En ja, ik snap wel dat je deze gekozen hebt. Aangezien je hebt gezegd dat de crowdsurf niet helemaal lukte met dat lage plafond. Nee, dat snap ik dan wel.
1: Ja, nee, daarom. Dus dan gaan we maar op de grond. Nee. En gewoon echt een grote berg die aan het meeblaffen was. Dus er werd goed gearfd.
0: Nice. Nou, dat is in ieder geval, klinkt alsof een bruiloft zelfs een bruiloft zocht te zijn.
1: Ja, nee, dat was het. Zeker goed genoten en laat thuis.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Dat, tot hoe laat heb je het gemaakt?
1: Ik was even voor 3 thuis.
0: Oh, dat valt me nog mee eigenlijk.
1: Het feestje was tot 1. En we moesten nog naar huis rijden.
0: Was je ver weg?
1: In Nijmegen.
0: Oh, nou, Nijmegen. Ja, oké, okay, Nijmegen. Ik zit even in mijn hoofd met Biddinghuizen. Want dat was mijn rit altijd, Nijmegen-Biddinghuizen. Maar je moet inderdaad deze kant nog op.
1: Ja.
0: Daar ben ik over een paar weekjes trouwens ook.
1: Ja, wat ga je doen in Nijmegen?
0: Ik ga in Nijmegen naar een show in een tattoo shop. Alvast eventjes een beetje research doen. Of in ieder geval even een beetje voorgenieten voor iets wat hier bij ons in de uitzending komt.
1: Ja, ik heb er al wat dingen van gezien inderdaad. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal zijn. En weet je wie er ook uit Nijmegen komen trouwens?
0: Ja, de volgende band.
1: Ja,
0: dat
1: precies.
0: Was ook een mooi haakje.
1: Dat is een heel mooi bruggetje inderdaad. Intellectual, die volgens mij ieder jaar zo'n beetje de meest toerende band van Nederland zo'n beetje is.
0: Ja, ze werden vorig jaar volgens mij ook nog het meest grote exportproduct van Nederland genoemd. En hier gaan we luisteren naar Hall of Mirrors. En daar hebben we zo meteen meer over te vertellen.

0: Ja, dat was FOD met Insanity en daarvoor hoorde je Intellectual met Hall of Mirrors. En die staan beide op het verzamelalbum van de Pizza Sessions vanuit Big Dog Recordings. En we dachten, aangezien we toch al zulke lekkere verzamelalbums hebben, zoals Punkorama, kon deze ook niet even ontbreken.
1: Ja, nee, dit is een mooie inderdaad. En misschien komt daar straks nog wat meer van, toch? Of,
0: ja,
1: misschien
0: spannend.
1: Wel. Heel erg spannend. En wat ook spannend is, we zitten alweer bijna bij de reclame, bij de boodschappen. Maar niet voordat er weer een nieuwe band en nieuwe release is. Van in ieder geval nieuwe bands. Ze waren in 2024, zijn ze begonnen. Lang daarna, op een gegeven moment even niks meer gedaan. Zijn ineens weer terug met een nieuwe EP. Als ik het goed heb, uit Quebec. Dus niet uit Europa dit keer, sorry.
0: Ver weg?
1: Ja, nee, ik ben er nog niet geweest.
0: Ik ook niet.
1: Dus, maar ik vond het wel vet genoeg om mee te nemen. Zelfs als het uit Quebec komt. Het is You Owe Me van Fight Them. Ja, laat het gewoon even weten straks wat je ervan vindt. Want het is vooral hard. Fight Them, You Owe Me.

0: Kink.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido.

0: kaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Kink Distortion.

0: En daar zijn we weer. Tweede half uurtje van Live en Puur. Nog steeds vanuit de huiskamer van Studio Jotem. En dat was Sequi, Nederlandse band. En die staan komend weekend op Into the Great Wide Open. Dus ja, zover zijn we. Iets waar ik eigenlijk normaal niet zo heel snel kijk. Van wat is er daar te doen. Maar die hebben dus ook nog wel wat, wat leuke alternatieve dingetjes staan. Waaronder Sequi. En volgens mij staan zij ook op een aantal van de shows op de tour bij Tusky.
1: Oh, oké. Okay. Dat is een bijzondere toevoeging, maar wel op zich heel erg vet.
0: Ja, ik vind het wel cool. Het is weer wat anders dan de mosh in de hardcore, metalcore, deathcore. Met van alles lomps erin.
1: Al kan hier denk ik ook wel een hele goede mosh op gedaan worden.
0: Oh, zeer zeker, zeer zeker. Maar ik ben benieuwd of dat ook op Into the Great Wide Open wordt gedaan.
1: Zijn er ook livestreams?
0: Weet ik niet.
1: Misschien eventjes checken. En anders toch een showtje van Tusky een keertje mee gaan pakken later.
0: Dat is sowieso altijd een goed idee, inderdaad. En ik zit eventjes te kijken op welke van de eilanden de Great Wide Open nou precies is. Vlieland. Kijk.
1: Oké, nou dus dan missen we nog maar 3 eilanden toch waar nog een tof festival gedaan moet worden. Of is Oerol ook op een van de eilanden?
0: Ik weet niet. Oh, er wordt heel erg duidelijk ja geknikt. Even kijken op welke dat dan precies is. Wat,
1: ja, ik moet aan Oerol, moet ik iedere keer denken aan een filmpje van TikTok Tammo.
0: Oh ja, ik weet al welke je bedoelt inderdaad. En dat is op. Ach, staat er weer.
1: Ja, goed,
0: Terschelling.
1: Terschelling.
0: Ja. Bingo, we hebben hem.
1: Nice.
0: Dus nee, ja, en op Texel heb je volgens mij niet echt festival. Vroeger had je een festival, Texhel.
1: Oh, nou, dat klinkt op zich ook wel vet.
0: Zeker, zeker. Weet je wat ook vet klinkt?
1: Nou.
0: Nog een band die dus ook op Great Wide Open staat. Ook Nederlands trouwens. Ik kende ze nog niet. Maar
1: we hebben ze al een keer gedraaid, Jelle.
0: Ja, serieus?
1: Zeker.
0: Ah, fuck, Bad Habits.

0: Hey man, who are you? We're just here in Barcelona. Just panic everywhere, fear everywhere. It's like the movie, Dead Killer or something like this. So we're just, everybody's afraid here and everything is closed. Well, just call me whenever you have time. I didn't receive your call actually. I just received like missed call. And just whenever you have time, just call me so that we can talk all together. Who are you? Everybody's fine in here. What about you, yourself, man? Missed you a lot.
1: Oh, wat lief dat ze ons gemist hebben. Yeah. Dit was niet voor Prostitute met Judge.
2: Ja, yeah. Don't judge.
1: Nee, dat zeker niet. Maar ja, bijzonder onderdeel van de lijnen van Into the Great White... Into the Great White Open. Gaan weer lekker.
2: Ja, dat gaat goed inderdaad. Dit keer is het geen gekke bandnaam waarbij het niet lukt.
1: Wat was het ook weer? Japanse kampvuurspelen?
2: Ja, dat was inderdaad een hele mooie.
1: Ja, die ga ik binnenkort nog een keertje in de lijst gooien. Want ik wil toch heel erg graag dat jij die ene nog gaat uitspreken.
2: Oh, ik ben al ziek, hè.
1: Nou, ik ga ervoor zorgen dat jij van tevoren niet weet dat die erin staat dan.
2: Oh, nou, helemaal goed. We gaan het wel merken dan.
1: Dat denk ik ook inderdaad. Hey, en jij bent natuurlijk ook weer eventjes lekker een aantal hele vette releases achterna gegaan.
2: Ja, zeker wel. Zeker wel. Ja, eentje die ik totaal niet aan zag komen, want...
1: Verrassing.
2: Ze hebben eigenlijk de afgelopen editie van Sound & Fury al eens bekendgemaakt dat ze... voor onbepaalde tijd op hiatus zouden gaan. Zeg, alle leden die gingen een beetje hun eigen kant op. Maar ineens zag ik daar dat ze toch een nieuwe release eruit hadden gepoept. Dus hoe en wat, waarom, geen idee. Maar ik heb het over God's Hate. Band die redelijk...
1: Gaat toch eventjes mee?
2: Nou, dat valt eigenlijk op zich wel mee. Het is wel een beetje een bij elkaar geraapte all-star band... met leden van Twitching Tongues in ieder geval erin. Ik zie Martin van Terror erin zitten. En nog een aantal andere heren die genoeg op het podium hebben gestaan in ieder geval.
1: Terror
2: heb ik
1: nog een paar weken geleden zelfs gezien.
2: Ah, jawel.
1: Ja,
2: dat is vet. Ik wil eigenlijk de andere bands van Martin weer zien. Donnybrook en Piece by Piece.
1: Oeh,
2: dus Martin, als je luistert. Maar nee, ik denk niet dat
1: het
2: dat
1: Shout-out!
2: Ja, nee, dat zou hartstikke leuk zijn. Maar een twee-nummerige EP kwamen ze in één keer mee om de hoek zetten. Waarvan ik één van de twee nummers natuurlijk maar heb meegenomen. Dat is namelijk I Am The Cure van God's Hate.
3: Maybe that's why I'm here. I'm constantly looking for some kind of answer.
4: Ultimately, you never get there and you never really do figure it out. And you never really get the answer. And you're really fulfilled. And
3: I'm a man. You're not the cure.

0: Ja, Good Red Dropkick Murphy. Ik word er gewoon zo vrolijk van dat ik dit weer terug hoor.
1: Ja, echt wel. Sowieso, als ze gaan zingen over Guinness, ben ik blij.
0: Ja, dat is voor mij nog niet eens zozeer het gevoel gewoon. Het is natuurlijk ook het Punkorama nummer 5.
1: Ja, ja, ja, zeker wel. We zijn het toen straks volgens mij al. We zijn niet klaar met Punkorama 5.
0: Nee, maar helaas zijn we wel bijna bij, bij het einde van de zomer. Waardoor we wel aan het einde zijn van de Punkorama CD's.
1: Ja, voor nu. Voor nu.
0: Ja, wellicht.
1: Laten we daarop houden.
0: Sowieso nu. Tussendoor zullen we vast en zeker nog het een en ander ervan draaien. Want het blijft toch echt wel een voorliefde.
1: Het lijkt mij wel dat we daar nog wat van gaan draaien.
0: Ja, dat zeker komt wel. Hey, en deze band, Dropkick Murphys, heeft natuurlijk samen met een momentele favoriet van mij, hebben zij een hele vette split LP.
1: Oh ja, vertel.
0: Vertel. Nou, ik heb natuurlijk, zoals jullie weten, een paar weken terug eindelijk de band Haywire gezien. Tenminste, als jullie me konden verstaan, want dat was natuurlijk wel eventjes een dingetje. maar ze hebben een tijd terug, hebben ze daarmee een split LP gemaakt. Echt een super vette LP. En daar heb ik binnenkort nog wel iets leuks voor jullie. Maar dat komt binnenkort nog wel.
1: Heel spannend.
0: Heel erg spannend. Maar daarmee zijn we ook bij Haywire. Want Haywire heeft eindelijk een nieuwe plaat uitgebracht. Tenminste, een nieuwe single uitgebracht.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een opmars naar een hele nieuwe plaat die op 2 oktober gaat uitkomen.
1: Ah.
0: En daarvoor heb ik een... dat is misschien wel even iets wat... Hebben we er nog tijd voor trouwens, Jelle?
1: Waarvoor?
0: Eventjes over iets te babbelen.
1: Kan het in een half minuutje?
0: Ik ga het proberen. Want ik wilde eigenlijk heel erg graag die LP vooruit bestellen in de pre-order.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is bijna onmogelijk om die te bestellen. Want de enige plek in de buurt waar die besteld kon worden, dat was uit Duitsland bij Cortex. Maar zij levert niet meer naar Nederland toe.
1: Nee.
0: Omdat er allerlei wet- en regelgeving is toegepast, waardoor het veel te duur wordt om dingen überhaupt te kunnen versturen naar het buitenland.
1: Ja, kut zo. Heel veel bedrijven, kleine bedrijven en bands die lijden daar nu onder. Maar goed, dit is nu
0: Haywire met Interstate Love Affair of Interstate.

0: Interstate Love Affair, Haywire. Ik ben zo onwijs blij dat deze er is nu.
1: Ik snap het wel, inderdaad. Ook een korte 2 minuutjes, dus lekker.
0: Ja, dus die kunnen we wel vaker ingooien.
1: misschien.
0: Nou, hey, en we hebben nog een nieuwe release. Het regent weer nieuwe releases vandaag. Echt? Ja, deze vond ik ook echt heel erg vet. Die kwam ook voorbij. De band After Dawn is dat. Mm-hmm. En die hebben echt een... ik vind het een... hoe ga ik dit zeggen? Ik moet het binnen een paar seconden doen.
1: Ja,
0: na de reclame ga ik er verder over vertellen. Dit is in ieder geval Safe Haven van de band After Dawn.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!
7: Voor die 2...

0: omverblazen. Zoals Unox-soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor noodhulp in Nepal. Donderdag werd daarvoor Giro 6868 geopend. Het geld is nu vooral voor eten en schoon drinkwater in het rampgebied. Later wil het Rode Kruis ook helpen met mobiele ziekenhuizen en de bouw van nieuwe huizen. Meer dan 6000 huizen zijn verwoest. Opnieuw zijn er een paar mensen veroordeeld die bijna een jaar geleden betrokken waren bij de rellen op het Malieveld in Den Haag. Een protest tegen het asielbeleid liep toen helemaal uit de hand. Er zijn nu 3 mannen veroordeeld. 2 kregen 3 maanden cel voor onder meer het vernielen van een politieauto. Nummer 3 kreeg een taakstraf. De tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda waren besmet met het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep. Hoe het virus zich onder de studenten heeft verspreid, weet de GGD niet. Dat kan via voedsel of direct contact zijn gebeurd. En Oostenrijk heeft de warmste zomer gehad sinds het wordt bijgehouden. 2 keer werd het warmer dan 40 graden, met als hoogste temperatuur 41,2. Behalve de hitte was ook de droogte een probleem in Oostenrijk. In bijna 170 jaar viel er nog nooit zo weinig regen. Het weer van Weer Online... De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.
4: Kink Distortion. Everything loud.
2: No alternative. Kink.
5: Yo, Kink Distortion. Dit is Galamesh. En je luistert naar...
6: Live.

0: Ja.
1: At First Sight, All for Nothing. Ik zou hem doen, toch?
0: Ja, sorry, ik was zo enthousiast.
1: Ja, nee, lekker dan dit. Nee, ga dan maar, ga dan maar. Doe maar, doe maar.
0: Ja, nou, je luistert nog steeds naar Live & Pure. En dit was inderdaad All for Nothing. En die ga ik aanstaande, die ga ik morgen zelfs alweer zien.
1: Ja, dat is nog steeds aanstaande vrijdag.
0: Ja, dat technisch heb je helemaal gelijk. Waarom? Helemaal correct. Maar die ga ik in ieder geval zien samen met de man die ik afgelopen zondag ook heb gezien.
1: Ja.
0: En dat is Ang Lamour. En dat is ook wel heel vet om die nu een keertje live gezien te hebben. En ja, ik zou nog even verslag doen over onder andere 20.000 Monkeys.
1: Ja.
0: Of het allemaal kleine kapucijnenaapjes zouden zijn geweest. Of dat het allemaal morspitgorilla's waren.
1: Klopt,
0: nou, geen van beide.
1: Oh.
0: Gewoon leuk publiek, leuke mensen. Super vet festival trouwens, was Duister Collectief.
1: Mm-hmm.
0: Heel erg divers qua genres uiteindelijk die er stonden. Maar ja, hele, hele vette bands. En ja, ik ging heel erg goed op. Onder andere ook Morphicore gezien, die we helaas ook niet kunnen draaien omdat het veel te lang was. Maar ja, wat een heerlijke show was dat.
1: Nee, hey, nice goed om te horen dat dat zo vet was.
0: Ja, zeker. Ja. Dus volgend jaar weer, denk ik.
1: Is het iets wat jaarlijks terugkomt?
0: Zeker. Tenminste, er hing een banner van vorig jaar.
1: Oké, maar nog niet van volgend jaar.
0: Nee, die hing er niet. En trouwens, een band die bij ons hier aan de uitzending heeft gestaan, die zou er niet meer staan. Aldrich.
1: Dat is zeker waar. Inderdaad, onze Belgische vrienden. Klopt. Ja, dat was in Utrecht. En ja, uit Utrecht komt nog meer leuks.
0: Zeker. En dat is natuurlijk, inmiddels kan ik wel zeggen, vrienden van de show die we al meerdere keren hebben gesproken.
1: Yes.
0: Die hebben natuurlijk morgen eindelijk hun nieuwe LP uit. En ik zal ze wat vertellen. Ik heb hem stiekem al in de post gekregen.
1: Heb je hem al?
0: Ja, zeker. Ze hebben alle mensen die hem van tevoren hadden besteld, hebben ze alles op de post gedaan.
1: Ik heb een gezien inderdaad dat ze met zo'n karretje... lekker bezig. Goed bezig.
0: Hij is echt super vet, kan ik je zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb een tijdje terug met de heren ook nog eventjes gezeten. En Stefan die kwam zelfs ziek naar DW's toe om dit interview te kunnen doen.
1: Oh.
0: En afgelopen dinsdag hebben we daar voor jullie de offer interviews over het album ook opgenomen.
1: Vet. En we hebben nog een speciaaltje dan nu, toch?
0: Ja, zeer zeker.
1: En dat gaan we niet zelf aankondigen, denk ik, toch?
0: Ik denk dat we de eer aan hem moeten laten.
1: Nee, inderdaad. Is Stefan B. alweer beter? Oké, hij is weer beter. Dus nee, dan mag je hem zelf even aankondigen, Stefan.
2: Hi, hier is Stefan van State Power. En gaat zo luisteren naar Naw, een track van ons nieuwe album. Met een hele coole feature van Rosa van Curselifter. Naw.
3: When it's time to find the big one, do what these guys do.

0: Ja, het was onwijs lekker. Ik ben eventjes een beetje van apropos. Maar dat was in ieder geval net Botmes met Tot de Dageraad.
1: Ja, en daarvoor No van State Power. Vet. Nee, tof. En binnenkort ook de officiële andere release van ze.
0: Nog een maandje en dan is het zover. En morgen kun je hem natuurlijk overal beluisteren. Ik vind het een hele vette plaat geworden van State Power. Wat ik ook wel in het interview zei, als je hem al geluisterd hebt. Het is een echt volwassen versie van de band die zichzelf al zo sterk heeft neergezet in het eerste jaar alleen al.
1: Mm-hmm. Ja, ze zijn hard gegaan en die tweede plaats altijd moeilijk om te maken. Maar volgens mij hebben ze zich er goed vanaf weten te krijgen.
0: Zeker. En ze hebben over een paar daagjes, als ik dat goed zeg, ook een hele vette show in België staan. Met Stick to Your Guns.
1: Oh, dat is ook niet verkeerd.
0: Nee, ik vond het wel heel tof, want de postertjes hingen overal op Brakrok her en der.
1: Ja, dat snap ik wel natuurlijk. Nee, dat tof. Dat wordt denk ik wel een tering.
0: Dat denk ik ook wel. En ik ben heel erg benieuwd naar een release show. Want onder andere Keursliften staat er ook bij. En Call My Canary ook.
1: Nice.
0: En... ja, leuk, daar hebben we volgende week nog iets leuks over die laatste band.
1: We gaan het wel weer merken, Nee, want ik ben ook weer eventjes door mijn releaselijsten heen gegaan. En ineens zag ik dat een van mijn favoriete underrated bands... en hij is ook een nieuwe release uit heeft. Het gaat om Goalkeeper. Geweldige, echt poppunk trio uit Amerika. En ik snap niet... waarom die gasten niet groter zijn.
0: Nou,
1: want
0: het
1: klinkt zo tof. Het is, het klinkt lekker. Het klinkt vrolijk. Het is lekker meezingbaar. Het zit hartstikke goed in elkaar. Maar op een of andere manier gebeurt niet zo heel veel mee voor mijn gevoel. In ieder geval niet aan deze kant van de plas. En ik zou ze heel graag een keer hier naartoe hebben. Maar dit is in ieder geval Goalkeeper met Big Wave. En ze hebben hulp gekregen van Calling All Captains.

0: En dat was Backdrop Cinderella met Dancing the Unza Unza with Seriously.
1: Eigenlijk had ik hierna gewoon dat nummer Untis Untis Untis moeten neerzetten van Badang Gang.
0: Kan, kan. Maar dat hebben we niet gedaan. Ben die wel eerder gedraaid hebben. En sorry als je ze gaat opzoeken. Op Spotify zijn alleen maar Chinese of Japanse tekens.
1: Dat is heel handig om te zoeken. Dat,
0: ja, dus ik heb moeten opzoeken ook van, oké, hoe heette de band ook weer echt? Maar het is dus Backdrop Cinderella, alles aan elkaar geschreven. Hele toffe ska, punk, chaos. Ja, ik trek het.
1: Ja, ik ben er heel blij mee dat je weer wat meegenomen hiervan.
0: Ja, zeker. En weet je waar ik dit graag zou willen zien?
1: Nou?
0: Halpop.
1: Oh,
0: ik denk dat het daar echt wel tof kan werken. Maar, wat ook werkt, we hebben natuurlijk weer gebatteld. En onze luisteraars die konden afgelopen weekend weer stemmen.
1: Ja, het was spannend dit keer, joh.
0: Ja? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Want het, ter ere van de laatste zomerspecial, Zomerse Punkrock. Ik had meegenomen, in ieder geval, Hardware Music, Trusty Chords. Heerlijk nummer, vind ik in ieder geval dan. En jij had meegenomen...
1: Een band die ik nog niet kende. En dat was The Windowsill.
0: Oh.
1: Ik was op zoek naar iets wat gewoon lekker zomers was. En wat gewoon een beetje anders dan anders.
0: Volgens mij is dat ook Nederlands. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik zag volgens mij wel wat bekende koppen daarin zitten. Dus vandaar dat het ineens... Ik kende de band ook nog niet, maar er ging wel een belletje rinkelen. Leuk. Gaan we die zo horen.
1: Ik vond het in ieder geval perfect, omdat het natuurlijk het nummer wat ik had uitgekozen, dat heette Summer's Almost Over. En ik dacht dat is wel perfect.
0: Dat past inderdaad heel goed. Ja, en Hanne, jij hebt vorige keer gewonnen. Dus wie heeft er dit keer gewonnen?
1: Helaas. Gefeliciteerd eigenlijk, Jelle. Je hebt gewonnen.
0: Hardware Music. Trusty Chords.

0: Ja, en het was eigenlijk wel een beetje voor de hand liggend dat je ging winnen hiermee, Jelle. Het was yes! Een hot water music met Thirsty Chords. Ik ben heel blij dat je deze had. Ik kon hier gewoon niet tegenop. Ondanks dat ik die van mij ook heel erg tof vond.
1: Ja, nee, maar wellicht kunnen we hier gewoon een andere keer draaien.
0: Een keertje alle verliezers. Want we hebben net besloten vandaag dat wij doorgaan met deze heerlijke battles. En ik heb voor volgende week gelijk al een genre voor je uitgezocht, Jelle.
1: Ja, nee, ik ga er eventjes mijn hersenen over laten kraken.
0: Zal ik ook maar vertellen wat het is?
1: Ja, vertel maar.
0: Moeilijk experimenteel.
1: Moeilijk experimenteel, ja. We gaan het merken in ieder geval wat we eruit halen. Maar ik heb weer... Dit is niet echt een primeurtje, want hij is afgelopen... het nummer is afgelopen maandag ineens uitgekomen. En ik zat er al een tijdje op te wachten. Het gaat namelijk om een nieuwe Nederlandse hardcore band, Exhale. Eigenlijk een soort van all-star band, want de gasten die erin zitten, die zaten vroeger bijvoorbeeld in Noyalty, in So-Called Celeste, in allemaal andere Nederlandse hardcore bands.
0: Niet tenminste namelijk.
1: Nee, zeker niet. En ik wist al de hele tijd dat ze bezig waren. En eind vorige week kwamen ze eindelijk wel naar buiten met een videootje, maar nu eindelijk ook op de streamings te vinden. En ik ben er heel blij mee. Dit is Calling of the Void van Exhale en het is hard.

0: ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Oh, Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7.

0: Ja, de Lawrence Arms, een van de in mijn ogen vetste punkrock bands. Het is altijd gewoon leuk, altijd lekker meeblaren. En live echt tof. Ik heb ze ook nog op Brakrock gezien.
1: Ja, dat geloof ik. Hey,
0: voor mij en de reden om naar Brakrock te gaan. Houden.
1: Dat snap ik ook wel. Ja. Hey, maar je hebt eigenlijk met deze heb je stiekem twee nummers van de battle erin weten te douwen, hè?
0: Ja, ik moest een beetje opvullen. Dus dit paste precies. Eigenlijk was dit inderdaad mijn eerste ingeving voor de battle.
1: Nou, het is je vergeven. Ik vind het een hele vette. En het is natuurlijk alweer het laatste half uur van Live & Pure op deze heerlijke donderdag.
0: Laatste half uur van Live & Pure.
1: God, gaat dat niet wat je nog hoort?
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, dat klopt inderdaad. We kijken eventjes trouwens een stukje naar boven voor ons. Want de mensen van Harry in Alkmaar, die hebben weer een nieuw feest aan, namelijk Slammageddon.
1: Oké, dat klinkt als een combinatie tussen Armageddon en een slam war.
0: Zo'n beetje wel. Nee, slam, death metal, al dat soort gein kan je daar vinden. En ik zat eventjes de poster bekijken en ik kon misschien van de helft net aan lezen wat er stond.
1: Oh, het is zo'n soort festival.
0: Ja, het is echt. Het is nog geen black metal en alles, maar er stonden wel heel wat mooie logo's bij. Er staan wat Nederlandse dingetjes, waarvan ik er eentje heb meegenomen. Maar we gaan eerst naar de headliner, volgens mij in ieder geval, als ik het goed begrepen. Namelijk Internal Bleeding. Gezellig. Falling Down.
2: Fuck you! Who the fuck are you? Are you fucking with me?
3: I am just disagreeing with you! In America, we have the freedom of speech! The right to disagree! Fuck you!

0: zo. Zijn we allemaal weer wakker?
1: Ja, dit was eventjes een bijna nagel aan de doodskist.
0: Ja? Nou, dat was in ieder geval Casatrino met Iron Coffin. Wel de demo, dus het is een demo van de Coffin.
1: Ja, het was in ieder geval eventjes... ja, het ging er goed op, hardop.
0: Ja, nee, klopt. Als opener staan zij dit weekend op Slammageddon. Bent de helder.
1: Oké, okay, dus dat is wel een nieuwe welkome... ja, het is een vrij nieuwe band, of niet?
0: Ja, ik denk het wel, aangezien dit de demo is.
1: Ja, god, dat zou inderdaad wel zo kunnen zijn. Maar in ieder geval een welkome nieuwe afwisseling ook weer binnen het underground landschap bij ons.
0: Zeker, zeker. Nee, leuk om ook weer te zien dat er wat meer vanuit het noorden van Noord-Holland, de kop van Noord-Holland komt.
1: Zeker.
0: Dus alleen maar goed bezig.
1: En zal ik even de handrem even aantrekken?
0: Ja, doe jij die handrem er eventjes op?
1: Ik kan alleen niet goed nabootsen, maar we gaan even lekker een 180
0: probeer
1: maken.
0: Probeer het.
1: Nee, ik durf niet.
0: Kom op nou.
1: Nee, ik durf echt niet. Nee, we gaan een van mijn... Nee, een van mijn favorieten. Je moet niet zo fluisteren, dat vind ik heel naar.
0: ASMR.
1: Oké, okay, ik trek het heel slecht. Ik heb gelijk de koptelefoon maar even afgezet om dit even te ontkomen. Maar een van mijn favoriete bands die ik vorig jaar op Jera heb mogen zien. En ook volgens mij het enige show die ze vorig jaar hebben gespeeld.
0: Ja,
1: die staan ook op het verzamelalbum met de Pizza Sessions. Ook niet heel erg verrassend.
0: Nee.
1: Want een van de bandleden is natuurlijk van Big Dog Records. En recording... Zo, dan ben ik even kwijt. Recording.
0: Het is de Big Dog zelf.
1: Ja, de Big Dog zelf. Die zit in ieder geval achter de mengtafel. En zorgt ervoor dat het geluid goed gaat voor het verzamelalbum. En daarvoor heb ik deze ook meegenomen. Want ik vond dat we toch eventjes een klein beetje deze kant ook nog op moesten.
0: Ja, en welk nummer is het?
1: Nastrovia.

0: Ja, dit is echt eentje die lekker bij Valentijnsdag ook in gedraaid te kunnen worden. Loud Love en Gold.
1: Ja, zeker. We zaten net al meteen met een heel lijstje van, oh, dan kunnen we dat ook draaien. Oh, dat ook en dat ook en dat ook.
0: Ik wil een thema-uitzendingtje aankomen met even lekker even de liefde induiken. Maar dit was ook een van de nummers die op het samenalbum van Pizza Seven stond. En ik kom nu wel weer gelukkig een beetje aan mijn woorden.
1: Ja? Schuld weer.
0: Hè? Ja, zeker. Anders was het ook zo saai.
1: Nou, dat valt reuze mee.
0: Ja, jij kan het natuurlijk ook nog vullen, dus het komt ook wel goed.
1: Precies. Het komt allemaal wel goed. We kruipen langzaam alweer tegen het einde van de uitzending aan, zeg.
0: Ja, dat is zeker. En ik dacht net eventjes, heb je nou twee keer hetzelfde nummer erin gezet aan het einde van de uitzending? Want ik zit eventjes te kijken, maar dat valt ook weer mee. Daar komen straks nog wel eventjes op.
1: Oké, ik heb geen idee wat je bedoelt.
0: Nee, daar gaan we het zo meteen wel over. Volgens mij een beetje dondersgoed waar ik het erover heb, maar...
1: Nee, serieus niet.
0: Oké, nou, daar gaan we het straks over hebben. Maar hey, jij hebt nog iets meegenomen waar ik niet bij zie staan. Waarom je dit hebt meegenomen? Ik ben wel heel erg benieuwd.
1: Nieuwe release ook, die ik ineens tegenkwam. Ik heb het toen straks nog opgezocht. Dit was niet Quebec. Dit was volgens mij ergens in Amerika. Gewoon. En volgens mij ook met wat, weer wat leden van oude hardcore-esque bands. Die een beetje gewoon samen aan het chillen waren. En een van de gitaristen die was gewoon zelf een beetje dingen aan het schrijven. En die had ineens zoiets van, weet je wat? We gaan gewoon een beetje beginnen. En dat is uiteindelijk Yamaloka geworden. Ik zal vast niet goed uitspreken. Ik heb geen excuus.
0: Ik denk als ik het zo zie, fonetisch klinkt het best wel oké. Hoe je het uitgesproken?
1: Ja, fonetisch zeer zeker. Maar zal je zien dat het toch op een andere manier zal gebeuren. De titel kan ik wel trouwens goed uitspreken.
0: Ja, doe het eens.
1: Daar komt hij hoor. Ja, ben ik klaar voor. Blood on the Canvas.

0: Ja, Mad Ball, Hold It Down. En dat is ook weer het ene laatste nummer van de uitzending. En ook weer een Punkorama 5 nummer.
1: Ja, en ze staan binnenkort in het zuiden van het land op Ruizer Duifest.
0: Zeker, en daar kijk ik heel erg naar uit. En we hebben ze net, we hebben eentje van de band hebben we op Jera in de uitzending gehad.
1: Klopt, Freddy, die hebben we al langs gehad, inderdaad. Hey, en voordat we eruit gaan, hebben we nog even een rectificatie. We hadden namelijk gezegd vorige week dat de band Echoes in Ruin, dat ik die, die had ik in zuiden van Limburg geplaatst. Excuus heren, jullie komen gewoon uit Friesland.
0: Iets uit de buurt in Harlingen, om heel precies te zijn.
1: Dus, maar ja, we zijn er alweer aan het einde. Jotam bedankt, Theo en Remy. Hanne, jij ook weer bedankt.
0: Jelle, jij ook bedankt. En volgende week eindelijk weer een band in de uitzending.
1: Yes, tot volgende week.
0: Tot dan.

0: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smin.
7: Boost yourself.
8: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
12: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het kabinet gaat vanavond dan eindelijk praten over de begroting. De eerste ministers zijn gesignaleerd bij het ministerie van premier Jetten. Het is allemaal op het laatste nippertje, want vanavond moet de begroting bij de Raad van State liggen. Vandaag hebben de leiders van de coalitiepartijen nog gepraat over de laatste pijnpunten. In ons land zijn steeds meer tentenkampen te vinden waar daklozen zitten, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. Je vindt ze niet alleen in Groningen en Maastricht, maar ook in Horen en Barendrecht. Gemeenten weten soms niet dat er een tentenkamp is. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de 3 vermiste Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt er wel gezocht in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Het Rode Kruis is donderdag een inzameling gestart voor noodhulp in het getroffen gebied. Dat heeft al ruim €1,5 miljoen opgeleverd. En Argentinië moet het voortaan doen zonder Lionel Messi, want hij stopt als international. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Het is volgens Messi geen verlies voor het voetbal dat hij stopt, want er komen geweldige jonge spelers aan die het verdienen om op zijn plek te staan. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
12: Sportlife. Sportlife.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: een fles Glorix voor maar €0,99. En Krookie chips per zak maar €1,39.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: King Distortion. King Distortion.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Dagen later dan de bedoeling was, ligt er dan toch een begroting van de coalitiepartijen. Ook vandaag hebben de 3 partijleiders er nog over gesteggeld en vanavond moeten de ministers zich erover buigen. Net op tijd, want de Raad van State moet de begroting vanavond binnen hebben. Op Prinsjesdag worden de details bekend. In Nederland zijn steeds vaker tentenkampen te zien waar daklozen wonen, heeft RTL uitgezocht. Sinds begin vorig jaar waren ze te vinden in 13 gemeenten en dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Maar misschien zijn er nog veel meer, omdat gemeenten het soms niet eens weten als er een tentenkamp is. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar het gaat vaker mis in India omdat mensen zich niet aan de veiligheidsregels zouden houden. En Lionel Messi stopt bij het Argentijnse elftal. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen en de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. Met het Argentijnse elftal won Messi niet alleen 4 jaar geleden het WK, maar ook 2 keer de Copa America. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Is echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
9: Koekoek.
8: Telulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
15: Nog 309.000.
16: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon IMEA en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
5: Aldi, onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu de partijleiders van D66, VVD en CDA een akkoord hebben over de begroting, zijn de ministers aan zet. Zij moeten er vanavond tijdens een extra ministerraad nog een klap op geven. Bij het begrotingsakkoord hebben zich geen oppositiepartijen aangesloten. En dat betekent dat er geen meerderheid is in de Eerste en Tweede Kamer. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. Na overstromingen in het nationale park van Grand Canyon in Amerika is nog een lichaam gevonden. Het tweede. 15 mensen worden nog vermist. De overstromingen waren zaterdag. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Vandaag wordt er veel regen in de Grand Canyon verwacht, wat tot nieuwe overstromingen en puinstromen kan leiden. En een jaar na het ongeluk met de beroemde kabeltram in Lissabon is besloten dat er een moderne en technisch betere variant komt. De historische tramverbinding wordt dus niet in oude glorie hersteld. Een van de twee gele trams raasde een jaar geleden een steile straat af en ramde een gebouw. Er vielen 16 doden en 20 gewonden. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Torenier van Joris Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
7: Hit it!
9: Voor die 2

0: bewust 18 plus.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
7: King. Distortion.

0: deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Is ja. Het echt serieus?
4: Wat een geld.
5: 80.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
11: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Om steun van de oppositie te krijgen voor de begroting hebben de coalitiepartijen water bij de wijn gedaan. We doen een flink aantal handreikingen, zei premier Jette nadat het kabinet de begroting voor volgend jaar had goedgekeurd. Jette vertelde er niet bij op welke punten de begroting was aangepast om de oppositie te paaien. De brand in een hoogspanningsstation in het Groningse Meeden is eindelijk uit, meldt RTV Noord. Zaterdag begon de brand in ondergrondse ruimtes, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Daar kon de brand weer moeilijk bij komen. De brand was in het grootste stroomstation van Groningen, maar mensen zaten niet in het donker. De man die was opgepakt nadat van het weekend een vrouw in Eindhoven van een balkon was gevallen, is weer vrij. De politie heeft de zaak onderzocht en het blijkt dat de vrouw is gevallen en niet geduwd. Ze werd zwaar gewond in een steegje gevonden. Volgens de politie gaat het slecht met haar. En mensen in het Gooi moeten oppassen voor een wolf, zegt de boswachter van het Goois Natuurreservaat. De wolf werd gisteren gezien in Laren. Vorige week werd in het Gooi ook al een dode ree gevonden die misschien door een wolf was gegrepen. Mensen kunnen nog wel gewoon naar het bos, maar moeten hun hond aan de lijn houden. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi. Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis.

0: Chlorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
10: Koekoek.
11: Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 50.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 stuurlijk.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders grijp je mis. Pakken.
15: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Eelco Heijnen. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen, omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTV Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. En het blijft slecht gaan met de populariteit van de Amerikaanse president Trump, blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters. Maar 1 op de 3 Amerikanen vindt dat hij het goed doet in het Witte Huis. De vorige peilingen waren net zo beroerd voor hem. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de inflatie in de VS. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Kink Distortion. I'm only waking

0: 18 plus.
1: Speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 50.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen? Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met Pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. VVD-Kamerlid Renate den Hollander stopt met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui, later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
0: King. Distortion.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.